Goedemiddag luisteraars, u bent eraf gesteld op Radio 3ZZZ op 92.3 FM. Het is 4 uur en het is weer tijd voor het Nederlandse programma. Ik vul in voor Ina vandaag, want Ina kan niet goed lopen. Het is een beetje moeilijk voor hem naar de studio te komen. Zo, dan doe ik het maar. Die plaat die u net heeft gehoord, dat was iets van de Kater. En die hebben misschien wel een paar mensen van gisteravond of gistermiddag op het Koningsdag. Dat is natuurlijk gewoon een gezellige avond geweest. En dan gaan we gelijk door met een ander plaatje. En dat heet Druk Je Lijf Tegen Me Aan. En dat is Corrie Koning. Misschien had u wel van een beetje scharrel en druk, ik weet het niet hoor.

En dan gaan we nu eens eventjes naar het weer kijken. Vandaag wordt het zo'n 18 graden. En natuurlijk is er regen. Morgen gaat er ook regenen. Wordt het van 12 tot 17 graden. Woensdag van 9 tot 18 graden. Meer regen, of minder eigenlijk. En donderdag weer veel meer. 7 tot 12 graden. En dan gaan we eventjes naar Nederland kijken. Dan wordt het vandaag 17 graden, bewolkt. Morgen ook bewolkt, 8 tot 15. Woensdag bewolkt, 7 tot 13 graden. En dan donderdag komt de zon een beetje door, 6 tot 15 graden. En uw koers op het ogenblik is 62 eurocenten voor de dollar. En dan gaan we nu naar Django Wagner. En die speelt Kali Kali.

En die laatste die werd gezongen door René Scheurman. En de volgende die heet De Liefde Die Nacht. De Liefde Die Nacht en dat is Sineke.

De Dutch Courier die leest u met plezier. Dit is uw krant voor al uw lokale en Nederlands nieuws. Lees niet mee, maar word abonnee. Voor meer informatie ring Carole op 0437 757 393 of online www.dutchcourier.com. En dan gaan we nu eentje draaien voor de Limburgers. En dat heet Blij dat ik leef. En dat is Angeline Limburg. Die heb ik ook een tijd niet meer gehoord. Dus dan gaan we die wel doen.

En dan gaan we er nu eentje spelen, die is speciaal voor die ondeugende Miep. En dat is toepasselijk. Ik doe wat ik wil. Oké, hoor.

En natuurlijk, dat was de Engelse versie, was Eiki Breiki Haat. En dat werd toen gezongen door Billy Cyrus. Dan gaan we nu door met Heb je al genoeg genoten? En dat is Frans Bauer.

En hier is Treintje, gezongen door Piet Veerman. En die zingt normaal alleen maar in het Engels. Maar het is toch ook goed. En dat heet You'd Better Move On.

Ja, mensen, het is weer tijd om afscheid te nemen. Volgende week, of deze week vrijdag, ben ik weer aan. Want ik zit alleen maar in te vullen vrienden nou. En volgende week maandag is Hans aan waarschijnlijk. Zo alle zieken spoedig wetenschap. En please stay tuned for the Maltese program. We gaan eruit met Blue Sky. Mooie instrumental.